Come Rain or Come Shine was dat. En daarvoor hoorde je Caravan. De pianist Kenny Drew is in New York geboren. En dat geldt ook voor verrassend veel collega's van hem. Herbie Nichols, Duke Jordan, Elmo Hope, Bud Powell, Randy Weston, Moll Waldron, Walter Bishop en Freddie Redd bijvoorbeeld. En net als Kenny Drew zijn deze pianisten allemaal geboren in de jaren 20. En ook net als Drew hebben deze generatiegenoten stuk voor stuk een heel herkenbare eigen pianostijl ontwikkeld. En daardoor kon New York ook in de tweede helft van de 20e eeuw een bloeiende jazzpianostad blijven. Net als in de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw met onder meer Fats Waller. Hoewel er tussen 1953 en 1960 10 platen van Kenny Drew in Amerika uitkomen, besluit hij in 1961 om zijn geluk in Europa te gaan beproeven. Via Parijs komt hij al snel in Kopenhagen terecht en daar overlijdt hij in 1993 vlak voor zijn 65e verjaardag. Van die robuuste, zelfverzekerde LP, de Kenny Drew Trio, laten we nu nog 3 stukken horen. Weirdo, een compositie van Kenny Drew. It's Only a Paper Moon, dat is een standaard van Harold Arlen. En Blues voor Nika, ook van de hand van Kenny Drew.

0: Je luistert naar Blues voor Nika door het Kenny Drew Trio. Volgende week in Hardbop Boulevard het Kenny Drew Trio als de gedroomde ritmesectie. Hardbop Boulevard wordt samengesteld door Peter Smits.
1: Radio 6.

Yesterday's door Kenny Drew. Hij is in 1928 in New York geboren, krijgt zijn eerste pianolessen als hij 5 is en 3 jaar later geeft hij al zijn eerste recital. Als teenager zijn Fats Waller, Art Tatum en Teddy Wilson aanvankelijk zijn grote voorbeelden. Maar na de imponerende entree van de bebop-pianist Bert Powell heeft Kenny Drew vanaf 1945 een nieuw idool. Al snel heeft de leergierige Kenny Drew het revolutionaire bebop-idioom zo overtuigend in zijn vingers dat alle belangrijke bandleiders jacht op hem gaan maken. En dat levert een indrukwekkende reeks opnamen op. Met onder meer Howard McGhee, Sonny Stitt, Lester Young, Charlie Parker, Coleman Hawkins, Miles Davis, Sonny Rollins en Buddy DeFranco. En dan vindt Blue Note het in 1953 de hoogste tijd voor Introducing the Kenny Drew Trio, uitgevoerd in de vorm van een 10-inch LP. En mocht je daarvan nu nog een gaaf exemplaar willen bemachtigen, dan zul je daarvoor toch gauw ongeveer $400 moeten neertellen. Het volgende nummer, dat is een voorbode van de funky recht voor zijn raapstijl die steeds meer het handelsmerk van Kenny Drew zou gaan worden. Het heet Drew's Blues.

We begonnen Hard Bop Boulevard met Yesterday's. Net hoorde je Drew's Blues. En het volgende nummer, Everything Happens to Me, is ook weer afkomstig uit de Great American Songbook. Als lid van de band van Tommy Dorsey heeft Frank Sinatra er in 1941 al een onvergetelijke versie van gezongen. In handen van het Kenny Drew trio ondergaat deze standaard van Matt Dennis en Tom Adair een stevige gedaantewisseling. Dankzij het kordate, bijna marsachtige tempo en het ongebruikelijk sobere en obstinate spel van Art Blakey. Hier is Everything Happens to Me.

Dat was Everything Happens to Me. En dan is het 1957 en het lijkt wel of Kenny Drew opeens van zijn geloof is gevallen. Geen funky hardbop avonturen meer, maar alleen nog zoetgevoiste melodietjes en parelende loopjes. Voor het Riverside-label speelt hij 3 LP's vol. A Harry Warren Showcase, A Harold Arlen Showcase en I Love Jerome Kern. Maar aan het eind van het jaar, 1957, waarin hij zich meer een in bedwang gehouden promotiemedewerker voor de Great American Songbook moet hebben gevoeld dan een ongeremde improvisator, dan, in 1957 dus, slaat hij terug. Het programma omvat weer alleen maar nummers die afkomstig zijn uit het gouden liedrepertoire. 8 songs die geschreven zijn door het duo Rodgers & Hart, zoals ze voorkomen in de film Pal Joey. De meeste jazzmuzici beschouwen de composities van Richard Rodgers als een krachtige springplank voor hun improvisaties. En dat is met het rauwe, uitdagende materiaal uit Pal Joey nog sterker het geval. Met de 2 zielsverwanten, bassist Wilbur Ware en drummer Philly Joe Jones, is het Kenny Drew dan wel toevertrouwd om er een zinderend, heftig, swingend feestje van te maken. We laten van de LP Pal Joey 3 stukken horen. Do It The Hard Way, Bewitched, Bothered and Bewildered en The Lady Is A Tramp.

Bewitched, Bothered en Bewildered. En met The Lady is a Tramp besluiten we dadelijk het programma over de vroege Kenny Drew. Volgende week in Hardbop Boulevard, Paul Chambers en Philly Joe Jones. Dit programma werd samengesteld door Peter Smits. Mijn naam is Didwien van Delft en de techniek werd vanmiddag gedaan door Jaap Dijker. En je hoort het al op de achtergrond, The Lady is a Tramp.

is Monk zijn keus op Charlie Rouse laat vallen. Want het quintet dat Rouse samen met de hornist Julius Watkins leidt, de Jazz Modes, vertoont veel compositorisch benul. En bovendien zitten zijn tenorsolo's intelligent en fraai in elkaar. Charlie Rouse en Thelonious Monk kunnen het prima met elkaar vinden. En Rouse zal tot 1969 bij Monk in dienst blijven. Mede dankzij de intensieve omgang met de composities van Monk gaat Charlie Rouse zelf ook componeren. Luister naar Little Rousing.

Paul lag hoog in dit vriendelijke funky nummer, maar dat ging niet ten koste van het omvloerste, lichtelijk verkoude geluid dat een van de opvallendste kenmerken is van de stijl van Charlie Rouse. Ook het volgende stuk komt weer uit de band van Charlie Rouse, maar de ritmesectie bestaat nu uit Hugh Clawson, piano, Bob Crenshaw, bas en Ben Reilly, drums. En nog even een tip, besteed bij het luisteren wat extra aandacht aan de baspartij in Let Me.

Dat was Little Rousing, opgenomen in december 1960... met Charlie Rouse op tenorsax. En verder nog de Red Garland-bewonderaar Billy Gardner piano... Pick Morrison bas en Dave Bailey drums.

Het moet je zijn opgevallen dat de basnoten nogal nadrukkelijk bromden en zoemden. Die opvallende aanwezigheid in het klankbeeld is eerder aan het instrument dan aan de bassist te danken. Rob Crenshaw bespeelt hier namelijk geen conventionele akoestische contrabas, maar een elektrische bas. Hij is zijn carrière wel begonnen op een akoestische bas, maar bij een verkeersongeluk in 1965 liep hij schade op aan zijn rug. En daardoor was hij gedwongen om over te schakelen op een instrument dat fysiek wat minder zware eisen stelde. Hij heeft van de nood een deugd gemaakt, want Bob Crenshaw is er als eerste in geslaagd op dit instrument niet alleen een duidelijk hoorbare, maar ook een min of meer natuurlijke toon voor te brengen, waardoor hij het pad heeft geëffend voor mensen als Stanley Clark, John Patitucci, Steve Swallow en Christian McBride. Overigens is in het volgende stuk weer de traditionele akoestische bas van Peg Morrison te horen, net als het vederlichte drumspel van Dave Bailey. Rouse's Point.

Dat was Rouse's Point, een ultrakort vertreksignaal dat heel erg aan Sonny Rollins doet denken. In het volgende stuk is Hugh Lawson weer van de partij, die net als Tom Flanagan, Barry Harris en Roland Hanna afkomstig is uit Detroit. Hij is overleden in 1997 op 61-jarige leeftijd. Deze fijnzinnige vakman heeft slechts 3 cd's op zijn eigen naam staan. Maar als begeleider vind je hem wel op talloze platen. En dat komt omdat hij de favoriete pianist was van veel belangrijke Amerikaanse bandleiders. Zo is hij te horen op wel 20 LP's van Yusef Lateef, waarop hij zich meestal van een ingetogen kant laat zien. In Little Sherry speelt hij echter een zeer gespierde, uitbundige solo.

Dat was Little Sherry. Ook het laatste stuk is een compositie van Charlie Rouse en te vinden op de plaat Taylor's Tenors. Je hoort achtereenvolgens Charlie Rouse, Walter Davis piano, Frank Foster tenor, Sam Jones bas en Art Taylor drums. Little Chico.

0: Met Little Chico besloten we het laatste deel van een tweeluik dat gewijd was aan tenorsaxofonist Charlie Rouse. Volgende week in Hartbo Boulevard de pianist Kenny Drew. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Peter Smits.
1: En tot 4 uur is dit Hartbo Boulevard. Dat is gewijd aan tenorsaxofonist Charlie Rouse. Vandaag het eerste deel van een tweeluik. Rouse is geboren in 1924 in Washington. Reeds als highschoolleerling is Charlie professioneel werkzaam als tenorsaxofonist. Hij is lid van het huisorkest van de Crystal Cavern, een ondergrondse jazzclub in Washington. Daar krijgt Billy Eckstein hem in 1944 in het vizier en die haalt hem bij zijn big band vol met talentvolle wilde brassen en vrijbuiters als bijvoorbeeld Dizzy Gillespie, Fats Navarro, Dexter Gordon, Gene Ammons, Sonny Stitt, Leo Parker en Art Blakey. Blijkbaar kun je via zo'n onstuimige leerschool toch nog uitgroeien tot een uitgebalanceerde balladvertolker. Luister maar eens naar When Sonny Cats Blue.

Dat was Sonny Cats Blue. In een strakke, maar desalniettemin uiterst romantische interpretatie. Met Charlie Rouse, in de hoofdrol bijgestaan door Gildo Mahones op piano, Ricky Workman op bas en Art Taylor op drums. Deze ballad is te vinden op de LP We Paid Our Dues. Die is opgenomen in 1961, 3 jaar nadat Charlie lid van het kwartet van The Loneliest Monk is geworden. Hij dankt deze benoeming aan zijn indrukwekkende cv. In 1945 maakt hij deel uit van de futuristische big band van Dizzy Gillespie. Daarna werkt hij bij de band van de bebop-pioniers Ted Dameron en Fats Navarro. Aan het eind van de jaren 40 doet hij ervaring op in rhythm- en bluesbands, maar ook bij het orkest van Duke Ellington en het octet van Count Basie.

I Should Care, in een uitvoering die rust en zekerheid uitstraalt. Mede omdat Charlie Rouse en de pianist Gilda Mahones elkaar van haver tot god kennen via hun jarenlange samenwerking binnen de Jazz Modes. Een quintet met een unieke frontline en met buitengewoon verzorgd samenspel. Samen met hoornist Julius Watkins was Charlie de leider van het quintet de Jazz Modes. Ook in het volgende stuk geeft Charlie Rouse weer een demonstratie van zijn structuurbesef. Zijn toonkleurgevoel en niet te vergeten zijn toewijding aan de melodie. In een voortvarend medium tempo nu. You don't know what love is.

En zo klonk You Don't Know What Love Is, december 1960. Uiteraard weer met Charlie Rouse op tenor sax, maar met een andere ritmesectie. Peck Morrison op bas, Dave Bailey op drums en de pianist Billy Gardner, die blijkbaar goed naar Red Garland heeft geluisterd. Een geliefd gezelschapsspel onder jazzliefhebbers is het signaleren van de invloed van oude meesters op iemands stijl. En tot verbazing van Charlie Rouse valt dan vaak de naam van Sonny Rollins. Maar tot zo'n grote teleurstelling wordt de naam van de muzikus, die wel een lichtend voorbeeld is geweest, zelden of nooit genoemd. Ben Webster. Webster omgeeft zijn toon met veel ademgeruis, maakt kwistig gebruik van een reusachtig vibrato en laat zijn toon via zijn growl-techniek vaak rauw en schor klinken. En als je erop gaat letten, dan kun je in het volgende stuk nog wel het sporen van Ben Webster terugvinden in het spel van Charlie Rouse. Maar hij heeft toch een heel persoonlijke draai gegeven aan de vaak nogal extreme stijlkenmerken van zijn grote voorbeeld. Het laatste stuk in dit programma is van pianist Gildo Mahones. Bij het componeren heeft hij op geraffineerde wijze gebruik gemaakt van tempowisselingen die in de jazz zelden of nooit worden toegepast. Bovendien is hij als begeleider op subtiele wijze ongelooflijk ad rem. En dat geldt overigens ook voor de bassist Reggie Workman. Hier is Quarter Moon.

Met Quarter Moon besloten we dit programma over Charlie Rouse. Volgende week in Hardbop Boulevard, Charlie Rouse deel 2. Dit programma werd samengesteld door Peter Smits. Presentatie vanmiddag Andries Korthuis, techniek Jaap Dijker. Straks na 4 uur nog meer jazz in de Jazz Connection met Lex Lamme. Ik wens je nog een fijne middag.

0: wereldberoemd. Wereldberoemd. Wereldberoemd. Op 14 maart staat Radio 6 de hele dag in het teken van Quincy Jones. Een dag lang zijn mooiste muziek en tussen 6 en 7 s'avonds een top 10 van zijn beste composities. Samengesteld door de luisteraars van Radio 6. Wereldberoemd. Ga nu naar radio6.nl, breng uw stem uit en luister op 14 maart tussen 6 en 7 naar de Quincy Jones top 10. Uiteraard op Radio 6. Luister verder.
1: Vandaag in Hardbop Boulevard. Tot 4 uur duurt het programma. Het laatste deel van de drieluik dat gewijd is aan alt-saxofonist Jimmy Woods. Aan het begin van de jaren 60 heeft Gerald Wilson weer de beschikking over een eigen big band. De hoogtijdagen van het big band tijdperk zijn al meer dan 10 jaar voorbij, zodat Gerald Wilson zijn mensen uiteraard geen vast dienstverband kan aanbieden. Eigenlijk is het een projectorkest dat Gerald Wilson voor opnamesessies, festivaloptredens en korte tournees telkens opnieuw op poten moet zetten. Maar omdat de arrangementen lekker wegspelen, de solisten veel ruimte krijgen en de sfeer los en inspirerend is, kost het de charismatische bandleider totaal geen moeite om de interessantste figuren aan de West Coast iedere keer weer om zich heen te verzamelen. Ook de alt-saxofonist Jimmy Woods maakt regelmatig deel uit van dit hoogwaardige gezelschap. In So What, dat hier in een arrangement van Gerald Wilson bijna twee keer zo snel wordt gespeeld als de oerversie van Miles Davis. In So What horen we achtervolgens als solisten Carmel Jones, trompet, Jimmy Woods, alt-sax, Harold Land, tenorsax, Jack Wilson, piano en Leroy Vinegar, bass.

Toen Jimmy Woods de jazzwereld versteld deed staan met Awakening en Conflict, was hij werkzaam als sociotherapeutisch medewerker in een jeugdgevangenis in Los Angeles. En het is niet uitgesloten dat hij daar zijn carrière heeft vervolgd. Volgende week in Hardbop Boulevard, het eerste deel van het tweeluik dat gewijd is aan tenorsaxofonist Charlie Rouse. Dit programma werd samengesteld door Peter Smits. Tijd voor Hardbop Boulevard en vandaag het tweede deel van een drieluik dat gewijd is aan altsaxofonist Jimmy Woods. Jimmy Woods, geboren in 1934 in St. Louis, Missouri. Hij groeide op in het frisse klimaat van de liberale havenstad Seattle, de grootste stad van de noordwestelijke staat Washington. In het schoolorkest krijgt hij de beginselen van het klarinetspel onder de knie. Zo rond 1949, hij is dan 15 jaar oud, mag hij op tenorsax meespelen met de band van de lokale grootheid Bumps Blackwell. En daar loopt hij tegen het lijf Quincy Jones en die woont ook in Seattle. Quincy Jones speelt niet alleen trompet, maar schrijft als 15-jarig wonderkind ook al arrangementen voor de band van Bumps Blackwell. En ook Ray Charles, die als kleine zelfstandige op 17-jarige leeftijd in Seattle terechtkomt in 1948, ook hij duikt regelmatig op in de band van Bumps Blackwell. Binnen een paar jaar zullen ze allemaal uitzwermen. Quincy Jones gaat studeren met een riante studiebeurs aan de Berklee School of Music in Boston. Ray Charles verhuist in 1950 naar Los Angeles om daar nog datzelfde jaar zijn eerste hit te scoren, Baby, Let Me Hold Your Hand. En de onvermoeibare regelneef Bumps Blackwell verhuist in 1953 naar Los Angeles om aan de slag te gaan als producer van de vroegste hits van Little Richard en Sam Cooke. En dan Jimmy Woods. Die gaat van 1952 tot 1956 zijn militaire dienst vervullen bij de luchtmacht. Daar houdt hij zijn techniek op peil met het spelen in dans- en feestorkesten. In de herfst van 1956 gaat hij wonen in Los Angeles. En daar trekt hij pas 5 jaar later de aandacht van Lester Koenig, de eigenaar van Contemporary Records. Die stelt hem in staat om zijn debuut als bandleider te maken met Awakening.

En dat was Little Jim, een compositie van Jimmy Woods, opgedragen aan zijn zoontje. Het is frappant hoe de aanstekelijke vitaliteit en de onvoorspelbare wendingen van zijn improvisaties ook doorklinken in zijn composities. Zo is Little Jim geschreven op basis van een ongebruikelijke schikking van 6 blokjes van 8 maten. En toch slaagt Jimmy Woods erin om dit onconventionele stuk heel natuurlijk te laten overkomen. Iemand die zich in dit avontuurlijke klimaat ook volkomen op zijn plaats voelt, is de bassist Gary Peacock. Luister maar naar zijn inleiding tot Roma.

En dat was ook weer een portretje uit het familiealbum Roma, opgedragen aan de vrouw van Jimmy Woods. Voor deze compositie heeft Woods gebruik gemaakt van 10 frases van 8 maten. Ook hier heeft zijn ongebruikelijke aanpak toch weer een volkomen organische compositie opgeleverd. De complicaties van de driekwartsmaat maken zijn improvisatie in ritmisch opzicht nog een graadje stoutmoediger dan we al van hem gewend zijn. De bassist speelt een rol die naadloos aansluit bij de stijl en de bedoelingen van Jimmy Woods. Op bepaalde momenten begeleidt hij in een robuuste walking bass stijl met een stuwende ritme om plotsklaps het traditionele 4 in de maat spelen helemaal te laten vallen en de solist tussendoor van een gespierde, uiterst virtuose tegenmelodie te voorzien. Als je Carrie Peacock zo bezig hoort, zou je verwachten dat hij op een elite conservatorium heeft gestudeerd. Maar hij is een autodidact die door een toeval met de contrabas in aanraking is gekomen. Zijn militaire dienst vervult hij in Duitsland, van 1954 tot 1956. Daar heeft hij de leiding over een combo waarin hij drums, piano en incidenteel vibrafoon speelt. Door het plotselinge vertrek van de bassist komt hij in de verleiding om de contrabas eens ter hand te nemen. Die onvoorziene ontmoeting geeft hem de sensatie alsof hij geboren is voor dat instrument, de contrabas. Na zijn militaire dienst maakt hij in 1957 in Duitsland zijn eerste platen. Dat doet hij met tenorsaxofonist Hans Koller, gitarist Attila Zoller, trombonist Albert Mangelsdorf en met Bud Schenk en Bob Cooper, die dan in Duitsland op tournee zijn. Als Peacock in het voorjaar van 1958 aan de Amerikaanse westkust opduikt, kan hij zonder auditie terecht bij de band van Bud Schenk. Met Bud Schenk en Larinda Almeida maakt hij in een korte tijd 6 LP's. Daarop kun je horen dat de erfenis van de bassist Scott Lavardo, die op 25-jarige leeftijd in 1961 is verongelukt, bij hem in veelbelovende handen is. Een van de eerste platen waarop Carrie Peacock zijn beloftes begint in te lossen is Awakening van Jimmy Woods uit 1962. In het volgende stuk, Look to Your Heart, een bitterzoet walsje van Jimmy Woods, is George Tucker de bassist. Hij is natuurlijk lang niet zo vrijgevochten en virtuoos als Carrie Peacock. Maar met zijn stuiterende basnoten levert hij een veerkrachtig ritmefundament. Verder hoor je ook nog Andrew Hill piano en Elvin Jones drums.

Het iets wat wazige walsje Look to Your Heart. Het werd gespeeld door Jimmy Woods, alt sax, Andrew Hill, piano, George Tucker, bass en Elvin Jones, drums. Dit is Radio 6, het programma Hardball Boulevard. Vandaag het tweede deel van een Jimmy Woods drieluik. Trompetist Carmel Jones en tenorsaxofonist Harold Lent komen nu de gelederen versterken om de volgende compositie van Jimmy Woods onder handen te kunnen nemen. Luister naar Conflict.

0: De laatste klanken van Conflict, een compositie van Jimmy Woods. Gespeeld door Jimmy Woods himself, alt-sax, Andrew Hill piano, George Tucker bass, Elvin Jones drums. En de geleden werden versterkt door trompetist Carmel Jones en tenorsaxofonist Harold Land. Ja, daarmee besluiten deze tweede uitzending over Jimmy Woods. Volgende week in Hardbop Boulevard, het derde en laatste deel rond Jimmy Woods. Hardbop Boulevard, zondag 2 maart dus, om 3:30. In het laatste deel van het drieluik horen we deze expressieve al Jimmy Woods in kwartet, quintet en sextet bezetting, maar ook in twee stukken met de big band van Gerald Wilson. Bij de band van Gerald Wilson speelt hij, 31 jaar oud, zijn allerlaatste solo om daarna spoorloos te verdwijnen. Volgende week, zondag 2 maart, om 3:30 tot 4:00 hier op Radio 6 in Hardbop Boulevard. Dit programma werd samengesteld door Peter Smits. Wil je reageren op dit programma? Dan kun je ons mailen hardbopboulevard@radio6.nl. Dus hardbopboulevard@radio6.nl voor al je vragen over dit programma. En volgende week, ik kijk nog even verder vooruit wat we dan op de zondag jazzmiddag hebben. Niet alleen Hardbop Boulevard, maar ook Moaning the Blues. Dan aandacht voor T-Bone Walker. Volgende week zondag om 2:00.
1: Wereldberoemd.
2: Wereldberoemd.
1: Wereldberoemd. Op 14 maart wordt Quincy Jones 75 jaar. En ter gelegenheid hiervan staat Radio 6 een hele dag in het teken van deze veelzijdige producer, arrangeur, componist en tekstschrijver. Een dag lang alles over Quincy Jones, maar vooral een dag lang zijn mooiste muziek.
2: Wereldberoemd.
1: Luister dus op vrijdag 14 maart naar deze wereldberoemde dag met in de hoofdrol Quincy Jones, uiteraard op Radio 6.
0: En dan gaan we verder met Hardbop Boulevard. Dit half uur het eerste programma van de drieluik dat gewijd is aan alt-saxofonist Jimmy Woods. En de allereerste plaat waarop Jimmy Woods valt te beluisteren is Looking Good van de trompetist Joe Gordon.

De laatste klanken van Elfie, een compositie van Burt Bacharach. Een Spartaanse versie door Teddy Edwards. Opgenomen eind 94 in de Harmelodic Studio in Harlem. En een nummer afkomstig van de cd Tango in Harlem. Teddy Edwards, daar hebben we het over, die heeft het druk in die laatste week van december 1994. Hij moet ook nog naar Englewood Cliffs, een zeer blank en welvarend voorstadje van New York, aan de overkant van Hudson. Hij heeft daar een afspraak met de befaamde Rudy Van Gelder, die veel honderden Blue Note Prestige en Savoy platen aan hun transparante, heldere Rudy Van Gelder sound heeft geholpen. Het is de bedoeling om in de studio van die legendarische geluidstechnicus een eerbetoon vast te leggen aan 8 klassieke tenorsaxofonisten. En daartoe heeft Teddy Edwards de hulp ingeroepen van een 10 jaar jongere collega, Houston Pearson, geboren in 1934. Niet met de bedoeling om een heftig tenorengevecht met elkaar aan te gaan of om de stijlen van hun grote voorgangers na te bootsen. Nee, de heren zijn van plan om met een hoogstaande conversatie tussen 2 gelouterde veteranen te laten worden. En daartoe hebben ze stukken uitgekozen die je automatisch associeert met hun legendarische vertolkers. Lester Leaps In met Lester Young, Body and Soul met Coleman Hawkins, Red Top met Gene Ammons, That's All met natuurlijk Ben Webster, Out of Nowhere met Eddie Lockjaw Davis en tenslotte Girl from Ipanema met Stan Getz. Teddy Edwards en Houston Pearson zitten op deze cd, horn to horn, qua toonvorming en zinsbouw zo dicht in elkaars buurt dat je echt goed moet opletten om ze te kunnen onderscheiden. De toon van Edwards is wat slanker en iets minder gebronst dan die van Pearson, terwijl Pearson vaak wat gladder formuleert dan de nogal grillige Edwards. In Equinox is Houston Pearson het eerst aan zet.

En dat was Equinox, een stuk van John Coltrane, waarvan de eerste versie te vinden is op de Atlantic LP Coltrane Sound uit 1960. Inmiddels bestaan al meer dan 100 uitvoeringen van deze intrigerende Coltrane-compositie. En dan keren we nu terug naar de cd Tango in Harlem. Elvie, wat we net draaiden in de eenmansactie van Teddy Edwards, hebben we al gehoord. In de resterende 11 stukken op die cd wordt Edwards bijgestaan door de 22-jarige basvirtuoos Christian McBride. En ook door een oude kennis uit Los Angeles, drummer Billy Higgins. Higgins heeft in 1960 zijn verheffende invloed doen gelden op de allereerste LP's van Teddy Edwards, Sunset Eyes en Teddy's Ready. Maar ook daarna hebben ze nog vaak samengewerkt. Het titelstuk van de cd, Tango in Harlem, geeft blijk van een ontspannen, luchtige visie op dit Argentijnse cultuurgoed.

Tango in Harlem. Vanaf 1980 gaat Teddy Edwards, de raspende stem van popzanger Tom Waits, van een sierlijke omlijsting voorzien. Hij oogst hiermee veel bewondering in progressieve popkringen. Maar het jazz-establishment blijft nog een hele tijd volharden in het negeren van Teddy Edwards. Na een periode van 10 jaar waarin Edwards geen enkele plaat onder eigen naam heeft gemaakt, verschijnt bij het prestigieuze Verve label in 1991 Mississippi Lad. Als aanjager van de publiciteitscampagne rond zijn ex-werknemer is Tom Waits te gast. In 2 songs geschreven door Edwards zelf. Met Mississippi Lad begint Teddy Edwards een indrukwekkende inhaalrace die uiteindelijk meer dan 12 cd's en ook nog enkele dvd's zal opleveren. Op de cd Horn to Horn, met de ondertitel A Two Tenor Tribute to the Tenor Legend, is een product van die inhaalrace. Deze cd bevat uiteraard ook een eerbetoon aan de gigant Dexter Gordon, de Talk of the Town.

En zo klonk de Talk of the Town met Houston Pearson en Teddy Edwards. In december van het jaar 2001, dan neemt Teddy Edwards voor het High Note label zijn allerlaatste cd op. En de keuze van de stukken is veelzeggend. Indian Summer, All Too Soon, Smooth Sailing en Going Home. Teddy Edwards overlijdt 23 april 2003. 3 dagen voor zijn 79ste verjaardag. Vandaag in Hardbop Boulevard, het afgelopen half uur, het laatste deel van het drieluik dat gewijd was aan tenorsaxofonist Teddy Edwards. Volgende week in dit programma aandacht voor altsaxofonist Earl Endurza. Hardbop Boulevard wordt samengesteld door Peter Smits. Mijn naam is Rolf Kluver, techniek afgelopen uren, Jaap Dijker. Wat ons betreft bedankt voor het luisteren en tot een andere keer. Tijd voor Hardbop Boulevard. Vandaag het tweede deel van het drieluik dat gewijd is aan de tenorsaxofonist Teddy Edwards. En vandaag aandacht voor de periode 1954-1961. 1954, daar begin ik. Begin van dat jaar zijn Clifford Brown en Max Roach op zoek naar een geschikte tenor voor hun nieuw te vormen quintet. Sonny Stitt valt af, omdat zijn ego te groot blijkt te zijn voor de quintetformule die Clifford Brown en Max Roach voor ogen hebben. Daarna gaan ze een paar weken aan de slag met de beminnelijke, elegante vakman Teddy Edwards. En tijdens deze proefperiode geven ze een concert in het Pasadena Civic Auditorium. En van dit optreden zijn 4 stukken vastgelegd. Waaronder het volgende, Sunset Eyes.

En dat was Sunset Eyes, een compositie van Teddy Edwards met solo's van Clifford Brown, trompet, Teddy Edwards, tenor en Carl Perkins, piano. Teddy Edwards ziet op tegen het tourneeschema dat het Clifford Brown Max Roach Quintet moet gaan afwerken. En daarom bedankt hij voor de eer. Uiteindelijk valt de keus dan op Harold Land, die bijna 2 jaar lang stad en land zal afreizen met dit opwindende kwartet. Quintet, pardon. En daarna dwingen familieomstandigheden hem ertoe om voortaan niet zo ver van Los Angeles aan de kost te komen. En Sonny Rollins wordt zijn opvolger. Aan het begin van zijn carrière heeft Teddy Edwards samengewerkt met rhythm and blues zangers als Roy Milton, Wynonie Harris en Slim Gillard. Aan het eind van zijn carrière met Tom Waits. In die tussenliggende jaren hebben tientallen andere zangers, onder wie Sarah Vaughan, Nancy Wilson en Mel Torme, eveneens een beroep gedaan op Teddy Edwards. Ook de jump blues zanger Jimmy Witherspoon vindt het comfortabel om de altijd raak formulerende Teddy Edwards in zijn buurt te hebben. Deze versie van When I've Been Drinking is afkomstig van de plaat Singing the Blues uit 1958.

Aldus deze ingetogen interpretatie van dit overbekende blues van Big Bill Brunsey door Jimmy Witherspoon met pianist Hampton Hawes in de verende ritmesectie. In tegenstelling tot Jimmy Witherspoon is King Pleasure natuurlijk wel een echte, zij het zeer specialistische jazzzanger. Hij is actief geweest van 1952 tot 1957. Met het album Golden Days blikt King Pleasure in 1960 nog eens terug op zijn ultrakorte carrière als vocalisebeoefenaar. Vocalise, dat is een vorm van jazzzang waarbij de tekst is geschreven op basis van de melodie van een klassieke solo van een belangrijke instrumentalist. Bijvoorbeeld Lester Young, Charlie Parker, Gene Ammons of James Moody. In Parker's Mood, gebaseerd op een solo van Charlie Parker, hoor je behalve een soepel fraserende King Pleasure ook nog Gerald Wiggins en Teddy Edwards.

Teddy Edwards is al 35 jaar als in 1959 zijn eerste LP onder eigen naam uitkomt op het Pacific label. De toepasselijke titel: It's About Time. En deze plaat wordt ontsierd door een pianist, Les McCann, die geen partij is voor Teddy Edwards. Maar gelukkig komt er al snel een herkansing. In 1960 brengt Pacific Sunset Eyes op de markt. En op deze LP is de begeleiding wel adequaat. Dan nu Tempo de Blues, een eigen compositie. Daarin klinkt Teddy Edwards stoer en trefzeker, maar zijn spel krijgt een extra dimensie door zijn onwaarschijnlijk gevarieerde toonvorming. Daarvan krijgen we in dit nummer met Jimmy Witherspoon ook al een adembenemend staaltje te horen. Verder Ronnie Ball, piano, Ben Tucker, bass en Al Leavitt, drums.

tenorist Teddy Edwards. Nadat hij jarenlang is genegeerd door de platenmaatschappijen, maakte hij tussen 1959 en 62 zes LP's onder eigen naam. Op al die platen hoor je een vindingrijke improvisator die nooit zijn toevlucht hoeft te nemen tot stoflappen of tot effect bejag. Luister tot besluit van deze uitzending naar zijn superieure behandeling van twee liedjes uit The Great American Songbook. Om te beginnen, Laura.

0: Aldus Teddy Edwards, tenorsaxofonist, samen met Danny Horton piano, Leroy Vinegar bass en Milt Turner drums. Je hebt geluisterd naar een programma over tenorsaxofonist Teddy Edwards. Volgende week in Hardbop Boulevard hier op Radio 6. Het laatste deel van dit drieluik over Teddy Edwards. En dit programma werd samengesteld door Peter Smits. Mijn naam is Roel Kluver en de techniek de afgelopen uren werd verzorgd door mijn collega Jaap Dijker. Wij zitten hier volgende week zondag weer om 12 uur. En zometeen om 4 uur gaan we verder met het grote geluid en Lex Lamme. En nog meer jazz trouwens op deze middag hier op Radio 6. Zometeen om 5 uur met Off the Record. Dan met Hans Dijkstal. En om 6 uur in het Paleis van de Weemoed. Jazz, blues en het Kauwgomplaatjesgevoel. Nog een hele prettige middag hier op Radio 6.
1: Hardbop Boulevard. En vandaag in Hardbop Boulevard het eerste deel van een drieluik dat gewijd is aan de tenorsaxofonist Teddy Edwards. Teddy Edwards wordt vaak uitgeroepen tot de eerste volgroeide bebop-tenor. Maar hij is in zijn carrière begonnen op de altsaxofoon. En op de vroegste opname die er van hem bestaat is hij dan ook op dat instrument te beluisteren. Dat studiodebuut maakt Teddy Edwards als lid van de band van Russell Jacquet met een luchtig niemendalletje, Penny's Worth of Boogie. De solisten zijn Russell Jacquet, zang en trompet, Arthur Dennis, bariton, Wild Bill Davis, piano en Teddy Edwards, altsax. De opvallend voortvarende bassist is Charlie Mingus en Chico Hamilton is de drummer. Tijdens een solo krijgt Teddy Edwards van zijn blazende collega's een paar stevige riffs om zijn oren.

En zo klonk Penny's Worth of Boogie. Een stuk dat karakteristiek is voor de overgangsperiode van swing naar bebop. Opgenomen begin 1945 in Los Angeles. Teddy Edwards is in 1924 geboren in Jackson, de hoofdstad van Mississippi. Net als zijn vader en zijn grootvader wordt hij beroepsmuzikant. Als talentvol autodidact gaat hij in 1940, 16 jaar oud, aan de slag in Detroit. Aan het einde van een grote tournee met de band van Ernie Fields, waarin hij de functie van lead alt vervult, raakt hij in november 1944 verzeild in Los Angeles. Daar is het hectische nachtleven rond Central Avenue misschien nog wel intenser en kleurrijker dan wat New York.

Dat was Hornin' In, een steekspel tussen Dexter Gordon en Teddy Edwards, opgenomen in december 1947. Die tenorenduels zijn aanstekelijk en inspireren tot de vorming van tal van tandems. Gene Ammons, Sonny Stitt, Johnny Griffin, Eddie Lockjaw Davis, Al Cohn, Zoot Sims en in Engeland Ronnie Scott, Tubby Hayes. En ook onder de vlag van jazz at the Philharmonic worden er tal van tenorengevechten geleverd. Bijvoorbeeld door Flip Phillips en Illinois Jacquet. Naarmate de jaren 40 verstrijken, begint het spel van Teddy Edwards steeds evenwichtiger en vloeiender te worden. Luister dadelijk maar naar het laatste stuk uit oktober 1948. Want we zijn bijna aan het einde van deel 1 van een drieluik gewijd aan de tenorsaxofonist Teddy Edwards. Volgende week deel 2 met muziek uit de periode 1954-1961. Dit programma werd samengesteld door Peter Smits. Luister tot slot naar The Talk of the Town.

En natuurlijk geen 3 uur, maar 3:30 hier op Radio 6. En vandaag het laatste deel van een tweeluik, gewijd aan tenorsaxofonist Harold Land. Dat in het programma Hardbop Boulevard. Het is een gelegenheidscombo onder leiding van trombonist Frank Rosolino, maar het klinkt alsof ze al jaren met elkaar samenspelen. Op de lessenaars ligt een assertief stuk van Stan Levy, de drummer van het gezelschap. Hij heeft het genoemd naar zijn zoons Chris en Dee. En het heet dan ook simpelweg Chris Dee.

En zo klonk Chris D, afkomstig van de LP Free for All. Met Frank Rosolino trombone, Harold Land tenor sax, Victor Feldman piano, Leroy Vinegar bass en Stan Levy drums. En dit quintet mag dan wel een ad hoc ensemble zijn, maar de heren werken natuurlijk wel regelmatig met elkaar samen. En dat gebeurt in allerlei wisselende combinaties, onder meer in de Lighthouse All Stars in Hermosa Beach. Stilistisch zitten ze alle vijf op dezelfde ondubbelzinnige hardboplijn. In 1959 maakt Harold Land zijn tweede LP onder eigen naam, The Fox. Ook op deze quintetplaat kun je horen hoe inspirerend het samenspel tussen vijf geestverwanten kan zijn.

En dit was Little Chris, opgedragen aan de 9-jarige zoon van Harold Land. En behalve Harold Land hoorde je pianist Elmer Hope in een tamelijk rebelse bui. En de drummer Frank Butler met zijn gebruikelijke kraakheldere en ook intens melodische aanpak. Trompetist Dupree Bolton was te horen met een uitzonderlijk evenwichtige solo. En hij werd door kenners getipt als de opvolger van Fats Navarro en Clifford Brown. Maar hij zou hierna echter nog maar aan één plaat meewerken, Katanga van Curtis Amy. En vervolgens is hij spoorloos verdwenen. Vorig jaar zijn er totaal onverwacht nog een paar stukken met Dupree Bolton opgedolven uit de archieven van Capitol and Pacific. En daar zullen we binnenkort een programma aan wijden. Dan nu weer een stuk van de LP waarmee we dit programma zijn begonnen. Het titelstuk van de plaat Free for All. Een funky blues nummer dat is geschreven door Frank Rosalino. En het stuk eindigt met een abruptheid die typerend is voor het hardpop tijdperk.

Free for All. Een van de opvallendste en ook een van de meest geïnspireerde platen uit de carrière van Harold Land is Impressions of Folk Music, gemaakt in 1963. Op die plaat pakt hij 8 stukken uit het folkrepertoire bij hun lurven en bouwt ze om tot lanceerinrichtingen voor uitzonderlijke bevlogen improvisaties. Luister maar eens naar On Top of Old Smokey.

En dat was On Top of Old Smokey, de hit van de Weavers uit 1951, heb je waarschijnlijk wel herkend. In een lichtelijke, oneerbiedige versie van Harold Land, de trompetist Carmel Jones en de pianist John Houston. In de periode 1961-1962 is Harold Land samen met bassist Red Mitchell de aanvoerder van een quintet. De instrumentatie is doodgewoon. Trompet, tenor, piano, bas en drums, maar wat de groep bijzonder maakt, is het gebruik van structurerende en richtinggevende tussenvoegsels tijdens een solo. De bedoeling is om samenhang tussen thema en solo's te vergroten. Luister naar Rosie Spirit, een compositie van Red Mitchell.

En dat waren Carmel Jones, trompet, Red Mitchell, bass, Harold Land, tenor, Frank Strasseri, piano en Leon Petty's drums. En met die laatste speelde Harold Land nog in 1947-48 in de Rhythm and Blues Band van de broers Jimmy en Joe Liggins. Tot slot Harold Land in de rol van heldentenor bij de big band van Gerald Wilson.

En zo klonk Los Moros de España, een compositie van Gerald Wilson, met solo's door de vibrofonist Roy Ayers en tenorsaxofonist Harold Land. Volgende week zondag om 15:30, deel 1 van de drieluik, gewijd aan tenorsaxofonist Teddy Edwards. Dit programma, Hardbop Boulevard, werd samengesteld door Peter Smits. Zometeen zit hier collega in het programma The Jazz Connection. Met het komende half uur Hardbop Boulevard, en daarin het eerste deel van de tweeluik gewijd aan tenorsaxofonist Harold Land. Veel hardbop muzikanten hebben een rhythm and blues verleden, en dat geldt ook voor Harold Land.

En dat was Homecoming Blues, een overtuigend staaltje Jump Blues uit december 1947. Door Jimmy Liggins en his Drops of Joy. Een van die zeven Drops of Joy is Harold Land, die samen met Charlie Ferguson de tenorpartij voor zijn rekening neemt. Harold Land is nog niet eens 20 en hij speelt al een cruciale rol in de band van de snel doorbrekende Jimmy Liggins. Binnen een paar maanden staan ze met drie nummers in de top 10 van Billboard. I Can't Stop It, Teardrop Blues en Cadillac Boogie. Jimmy Liggins is een ruimdenkende bandleider. Hij gunt zijn begeleidingsband graag de vrijheid om even te ravotten met de bebop-stijl die dan juist in opkomst is. De tweede tenorsolo is van Harold Land.

Een bitterzoete blueswals was dit. En de solisten waren Richard Groove Holmes, hemmeltorgel, Carmel Jones, trompet en Harold Land, tenor. Een ontspannen, soms bijna lome driekwartsmaat was afkomstig van de drummer Mel Lewis. Maar Gerald Wilson is ook bedreven in heftige kopererupties. Luister maar naar Jerry.

En dit was Jerry, opgedragen aan een van de drie dochters van Gerald Wilson, met als solisten Richard Cruyff Holmes, Carmel Jones en Joe Maini als sax. Die reputatie van Gerald Wilson is zo groot dat alle coryfeeën aan de West Coast staan te popelen om mee te doen met zijn nieuwe orkest. De doorgewinterde studiomuzikanten weten dat Gerald Wilson altijd dankbaar materiaal op de lessenaars deponeert. En de solisten kunnen erop vertrouwen dat zij voldoende ruimte zullen krijgen om hun solo's in volle glorie te laten opbloeien. En dat is inderdaad de aanpak die je op alle platen van Gerald Wilson kunt horen. Soepele, effectieve arrangementen waarin de beste hardboppers aan de West Coast op volstrekt natuurlijke wijze hun boodschap kwijt kunnen. In 1962 verschijnt de tweede LP, Moment of Truth. En op die plaat is ook gitarist Joe Pass van de partij. Die is na 10 verloren jaren dan net begonnen aan een indrukwekkende comeback. Hij geeft terloops een staaltje meesterschap weg op de akoestische gitaar in Terry, de naam van een andere dochter van Gerald Wilson.

Hier te horen met gitarist Joe Pass, Gerald Wilson met Terry. Ook in het volgende stuk kun je goed horen hoe soepel en logisch binnen de structuur van zijn arrangementen Gerald Wilson lucht geeft aan de solisten. In dit geval Jack Wilson, piano, Carmel Jones, Harold Land en Joe Pass, maar nu op versterkte gitaar. En net als in de voorgaande drie stukken is Mel Lewis ook hier weer de drummer.

En dit was Patterns. In Hardpop Boulevard heb je kunnen luisteren naar het orkest van Gerald Wilson, die nog steeds actief is, want in september 2008 hoopt hij 90 jaar oud te worden. Volgende week aandacht voor tenorsaxofonist Harold Land. Tot 4 uur Hardpop Boulevard. Vandaag aandacht voor de Jazz Crusaders. Het is mei 1961. Wayne Henderson, trombone, Wilton Felder, tenorsax, Joe Semple, piano en Styx Hooper, drums, duiken voor de eerste keer de studio in. Alle vier net teenage af. Maar hun eerste LP heeft een verrassend volwassen uitstraling. Maar zo raadselachtig is dat nou ook weer niet. Want de vier muzici speelden in wisselende bezettingen al bijna 10 jaar met elkaar. En voortaan zullen ze door het leven gaan als de Jazz Crusaders.

En dit was That's Good, een compositie van Carmel Jones, gespeeld door zijn kwartet. Natuurlijk, naast trompetist Carmel Jones, bestaande uit tenorsaxofonist Harold Land, pianist Frank Strazzeri, bassist Gary Peacock en daarnaast nog drummer Donald Dean. Die pianist Frank Strazzeri trekt zich niets aan van de slechte conditie van de vleugel. Hij begeleidt sprankelend en levert veerkrachtige solo's. En let ook eens op Gary Peacock. Deze bassist is nog maar kort geleden van de piano overgestapt op de contrabas. Maar als een volleerd virtuoos dartelt en buitelt hij hier door zijn begeleidings- en solopartijen. Zo ook op het volgende nummer, geschreven door tenorsaxofonist Harold Land. Dit is Swirl.

Zo klonk Sue Earle door het quintet van trompetist Carmel Jones. En nog een opmerking over de drummer van het gezelschap, Donald Dean, een goede bekende van Jones. En met zijn 24 jaar is hij de jongste van het gezelschap. Maar met zijn losse, kordate manier van spelen klinkt hij echter als een ervaren rot. Tot slot nog een stuk van Carmel Jones' Hip Trolley.

Hip Trolley door het Carmel Jones Quintet. In Hardball Boulevard heb je kunnen luisteren naar deel 1 van het tweeluik over trompetist Carmel Jones. Dit programma werd samengesteld door Peter Smits.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar het tweede deel van drie uitzendingen met opname van de beroemde Amerikaanse hardbop pianist en ook componist Horace Silver. Geboren 1928, overleden 2014. Hij werd geboren in Norwalk, Connecticut en kreeg al op jonge leeftijd pianoles. Hij werd geïnspireerd door pianisten als Nat King Cole, Thelonious Monk en Bud Powell. In 1946 werd hij ontdekt door Stan Getz, die hij moest begeleiden tijdens een clubengagement in Hartford. Hij werd daarna gevraagd om in zijn kwartet te spelen. Hij vestigde zich in New York en werd een veelgevraagd begeleider voor mensen als Miles Davis en Lou Donaldson. In 1955 richtte hij samen met Art Blakey de beroemde Jazz Messengers op en schreef ook een groot deel van het repertoire. Hij zette hiermee de hardbop op de kaart. Eind 1956 verliet Silver de groep en begon zijn eigen quintet, dat in de loop van de jaren in verschillende samenstellingen zal uitgroeien tot een van de belangrijkste hardbop-formaties in de jazz. Op 31 januari 1959 neemt Horace Silver met zijn quintet het album Finger Popping op in de Van Gelder Studio in Hackensack, New Jersey. Dit album werd uitgebracht op het label Blue Note. In de bezetting hoort u Blue Mitchell, trompet, Junior Cook, tenorsax, Gene Taylor, bas, Louis Hayes, drums. Als eerste hoort u in trioverband de ballad Sweet Stuff, geschreven door Horace Silver, die hier weer eens laat horen wat een bijzondere en karakteristieke pianist hij is. Dan het volledige quintet in de snelle blues Cooking at the Continental. Dat het kookt in deze uitvoering is wel duidelijk en met een swingende Louis Hayes achter de drums is daar geen ontkomen aan.

dat met Mel Lewis als drummer de ritmesectie in de begeleiding van de solisten een interactieve kleine combo vormde. En dat was tot nu toe in de big band traditie niet voorgekomen. De solisten konden uitgebreid soleren alsof ze in een kwartetbezetting speelden. Op 25 mei 1970 werden in de New Yorkse A&R-studio's de laatste drie stukken opgenomen voor het album Consummation. Ook het laatste album voor het fantastische Solid State label. Us is weer een rockachtige compositie en tevens arrangement van Thad Jones. Behalve Jerome Richardson op sopraansax in de introductie is het verder een compleet orkestrale uitvoering. Richard Davis op basgitaar en gitarist David Spinoza als extra toevoeging voor de funky feel. Vervolgens het bekende en prachtige door Thad Jones geschreven en gearrangeerde ballad in driekwartsmaat A Child Is Born. Thad Jones en Roland Hanna in de hoofdrol. Ten slotte weer een funky stuk in vijfkwartsmaat, de blues A Hunk A Hunk, geschreven en gearrangeerd door Thad Jones met als solisten Roland Hanna, elektrische piano, Eddie Daniels, tenor, Marvin Stamm op trompet. De band maakte in die tijd nog twee albums voor het Solid State label. Als gasten de beroemde blues-shouter Joe Williams en de rhythm and blues-zangeres Ruth Brown. Later maakte het orkest nog verschillende opnamen voor andere labels. De periode 1966-1970 was echter de absolute topperiode van het orkest. Ze hadden de allerbeste solisten uit die tijd. Qua timing, swing, dynamiek, interactie en blues-feeling is het orkest in deze samenstelling met co-leider Mel Lewis achter de drums, ja, eigenlijk nooit meer geëvenaard. Na het jammerlijk vertrek van Jones naar Denemarken eind 1978 nam Mel Lewis tot aan zijn overlijden in 1990 het leiderschap van het orkest over. De naam van de band werd toen veranderd in The Vanguard Jazz Orchestra en zette de traditie van Thad en Mel nog iedere maandagavond voort in de Village Vanguard in New York. Thad Jones, de geniale arrangeur, componist, trompetist en ook charismatisch orkestleider, overleed op 19 augustus 1986 in Kopenhagen.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1969 en 1970 van de Thad Jones Mel Lewis Orchestra. De opnamen komen uit de CD-box The Complete Solid State Recordings of the Thad Jones Mel Lewis Orchestra. Uitgebracht door Mosaic Records. Dit programma werd samengesteld door Erik Inner.

de Concertzender kunt u nu luisteren naar House of Hard Bop. Vandaag opname van trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze zeer bijzondere muzikus werd geboren in Pontiac, Michigan. En hij werd geboren in een buitengewoon muzikale familie. Zijn twee andere broers waren niemand minder dan pianist Hank Jones en de drummer Alvin Jones. En die waren minstens zo getalenteerd als hij zelf. Thad Jones groeide op in Detroit, een stad met in de jaren 40 en 50 een heel bloeiende hardbop scene. Denk aan muzici als Barry Harris, Billy Mitchell en Kenny Burrell. In 1954 kreeg hij de aanbieding van Count Basie om in diens orkest te komen spelen. En wel als trompetist en arrangeur. Hij speelde en arrangeerde bij Basie tot 1963. Eind 1965 formeerde hij samen met drummer Mel Lewis het befaamde Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra. Oorspronkelijk was het orkest opgericht als een rehearsal band. En daarin zaten de beste studiomuzikanten uit New York en ze kwamen op maandagen bij elkaar om de composities en arrangementen van Jones te spelen. En dat gebeurde in het nachtelijke uurtjes na hun normale studiowerk. Het gerucht dat er muzikaal iets heel bijzonders aan de hand was tijdens die repetities werd al snel verspreid. En dat gebeurde in de pers. En op maandagavond 7 februari 1966 trad het orkest voor het eerst in het openbaar op. Ze deden dat in de Village Vanguard in New York. Nou, en dat werd een ongeëvenaard succes. En sinds die bewuste maandagavond trad de band daar 12 jaar lang onder leiding van Thad Jones iedere maandagavond op. Op 17 oktober 1968 werden er weer in diezelfde club live-opnamen gemaakt en die werden uitgebracht op het Solid State label. De titel Monday Night at the Village Vanguard. Als eerste stuk hoort u een compositie en een arrangement van Thad Jones met de titel Say It Softly. Thad Jones speelt hierin op onnavolgbare wijze het thema op bugle, gevolgd door een spetterende toetie door het orkest met heel vet drumwerk van co-leider Mel Lewis. U hoort ook nog Jerry Dudgeon op altsax. Het programma gaat dan verder met Kids Are Pretty People, wederom met Thad Jones en daarin als voornaamste solist Jimmy Napper met een geweldige trombone solo. Let u vooral weer op dat fantastische ensemblewerk en hoe de hele ritmesectie dit begeleidt en blijft swingen in zo'n lastig tempo. Nou, dat is een schoolvoorbeeld van timing en swing.

in House of Hardbop hier bij de Concertzender. Luistert u naar de opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze geniale muzikus werd geboren. In de komende uitzendingen zal uitgebreid aandacht aan hem worden besteed. De opname van het orkest dat hij in 1965 oprichtte met drummer Mel Lewis zullen hierbij centraal staan. 28 april 1967 werden er live-opnamen gemaakt in de Village Vanguard in New York. Deze opnamen werden uitgebracht op het Solid State label onder de titel Live at the Village Vanguard. Als eerste hoort u de Fats Waller-compositie Willow Tree in een prachtig arrangement van Bob Brookmeyer. Als soliste hoort u Thad Jones, cornet, en Richard Davis op bas. Vervolgens weer een arrangement van Bob Brookmeyer, maar dan was een eigen stuk Samba Can Get You. De titel zegt genoeg. Eddie Daniels speelt hier een fantastische tenorsolo over de akkoorden, gevolgd door de solisten Jerome Richardson, Roland Hanna, Thad Jones en Mel Lewis, die alleen soleren over een serie pedals, begeleid door veel percussie vanuit de band. Quietude is weer een compositie en arrangement van Thad Jones, oorspronkelijk geschreven voor het Glenn Miller Orkest. Prachtige compositie met een originele pianosolo van Roland Hanna, gevolgd door een typisch geweldig swingend ensemble tutti van Thad Jones.

Dit is House of Hard Bop met opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Samen met big band drummer par excellence Mel Lewis richt hij in de herfst van 1965 een orkest op dat een enorme invloed zal hebben op de ontwikkeling van de hedendaagse big band traditie. De composities en arrangementen van Jones waren vernieuwend en gelijktijdig stevig geworteld in de traditie van Duke Ellington en Count Basie. Een andere bijzonderheid was het feit dat met Mel Lewis als drummer, met de ritmesectie en de begeleiding van de solisten, een interactief klein combo vormde. Iets wat tot nu toe in de big band traditie nog niet was voorgekomen. De solisten konden uitgebreid soleren alsof ze in kwartetbezetting speelden. Op 17 oktober 1968 nam de band zijn tweede live album op in de Village Vanguard. Dit album werd uitgebracht op het Solid State onder de titel Monday Night at the Village Vanguard. U hoort een compositie en arrangement van Thad Jones getiteld Morning Reverend. Het is een typische 60s gospel funk versie met in de hoofdrol tenorsaxofonist Eddie Daniels, die hier even flink uit zijn dak gaat. Ten slotte hoort u gecomponeerd en gearrangeerd door Thad Jones de blues Second Race met solos van trompetist Richard Williams en na het geweldige ensemble Tutti tenorsaxofonist Seldon Powell.

In House of Hardbop, in dit programma bij de Concertzender, heeft u geluisterd naar opnamen uit 1967 en 68 van het Thad Jones Mel Lewis Orchestra, afkomstig van de cd-box The Complete Solid State Recordings of the Thad Jones Mel Lewis Orchestra, uitgebracht door Mosaic Records. Samengesteld voor de Concertzender door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag opname van trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze zeer bijzondere muzikus werd geboren in Pontiac, Michigan, in een buitengewoon muzikale familie. Zijn twee andere broers waren niemand minder dan pianist Hank Jones en drummer Elvin Jones, die minstens zo getalenteerd waren als hijzelf. Thad Jones groeide op in Detroit, een stad met in de jaren 40 en 50 een bloeiende hardbop scene, met muzici als Barry Harris, Billy Mitchell en Kenny Burrell. In 1954 kreeg hij de aanbieding van Count Basie om in diens orkest te komen spelen, als trompetist en arrangeur. Hij speelde en arrangeerde bij Basie tot 1963. En in 1965 formeerde hij samen met drummer Mel Lewis het befaamde Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra. Oorspronkelijk was het orkest opgericht als een rehearsal band, met de beste studiomuzikanten uit New York om op de maandagen bij elkaar te komen om de composities en arrangementen van Jones te spelen. Dat gebeurde in de nachtelijke uren na hun normale studiowerk. Het gerucht dat er muzikaal iets zeer bijzonders aan de hand was tijdens de repetitie werd al snel verspreid in de pers. En op maandagavond, 7 februari 1966, trad het orkest voor het eerst op in het openbaar in de Village Vanguard in New York. Het werd een ongeëvenaard succes. Op 4, 5 en 6 mei 1966 ging het orkest de A&R Studios in New York in voor opname voor het Solid State label, dat als album werd uitgebracht onder de naam Presenting Thad Jones, Mel Lewis en The Jazz Orchestra. Als eerste, opgenomen 4 en 5 mei, hoort u ABC Blues, gecomponeerd en gearrangeerd door Bob Brookmeyer. Het begint met een vrij bas- en drumduet tussen bassist Richard Davis en co-leider Mel Lewis. Vervolgens hoort u het thema, gevolgd door solo's van Thad Jones, tenorist Joe Farrell, altist Jerry Dudgeon. Dan volgt een weergeloos toetie als opmaat voor een schitterende solo van ventieltrombonist Bob Brookmeyer, wat weer uitmondt in een samenspraak met de voornoemde solisten. Het stuk eindigt weer zoals het begin, met korte, vrije solo's van bas, drums en drums, eindigend in het thema en een mysterieus coda. Het stuk is een mooi voorbeeld van abstractie met als basis de blues. Als tweede stuk hoort u het lyrische Don't Ever Leave Me, gecomponeerd en subliem gearrangeerd door Thad Jones. Prachtige solo's van Jones op flugelhorn en Joe Farrell op fluit.

0: In het programma House of Hard Bop hoort u opname van de Amerikaanse tenorsaxofonist Dexter Gordon. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze tenorheld werd geboren. En naar aanleiding daarvan hoort u in deze uitzending bijzondere opnamen en die komen van het live album All Souls, onlangs heruitgegeven op CD. De opnamen dateren van 2 november 1972 en zijn gemaakt tijdens een concert voor de Haagse Jazzclub. In de bezetting Gordon op tenorsax, Rob Agerbeek piano, Henk Haverhoek bas en Erik Ineke drums. U hoort een uitgebreide versie van Stablemates, geschreven door Benny Galson, inclusief een hilarische aankondiging van Dexter Gordon zelf. De akkoorden en de vorm van dit stuk zijn niet gemakkelijk, maar Dexter zet hier een magistrale solo neer en fietst als het ware met het grootste melodische gemak door de akkoorden heen.
1: This one is called Stablemates. Stablemates. Stable Mabel. Take your elbows off the table.
2: Which has nothing to do with it.
3: I don't know that one.
4: No, I
3: don't
4: know.
1: Ba ba ba ba boo boo ba boo. One, two.

U luistert naar het programma House of Hardbop met opname van de Amerikaanse tenorsaxofonist Dexter Gordon. Ik zei het u al eerder, op 2 november 1972 trad Dexter Gordon op in de Haagse Jazzclub voor een heel aandachtig en enthousiast publiek. De opnames zijn ooit op dubbelalbum uitgebracht, maar onlangs op CD op het label Timeless Ultra Vibe onder de titel All Souls. Dexter Gordon werd begeleid door een trio van pianist Rob Agerbeek, met bassist Henk Haverhoek en drummer Erik Ineke. U hoort een bekende standaard, geschreven door Jerome Kern, All the Things You Are. Dexter rijgt in zijn solo het ene idee na het andere aan elkaar met een schitterende frasering en swing. Een ware meester in het vertellen van een verhaal. De ritmesectie swingt en zit Dexter genadeloos achter de broek. Rob Agerbeek begeleidt en soleert hier heel geïnspireerd en dat geldt zeker ook voor bassist Henk Haverhoek. Tot slot nog een fragment van een bekende Herbie Hancock-compositie Watermelon Man. Het was voor zowel het publiek als voor de muzici een onvergetelijke avond die gelukkig heel goed is vastgelegd. Dexter Gordon overleed op 25 april 1990 in Philadelphia.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma House of Hardbop. Vandaag het vierde en laatste deel met opname van tenorsaxofonist Hank Mobley met drummer Philly Joe Jones. De bekende legendarische Amerikaanse hardbop tenorist Hank Mobley heeft in zijn carrière veel opnamen gemaakt onder zijn eigen naam voor het toonaangevende Blue Note label. De ritmesecties waren altijd van zeer hoog niveau, vooral als drummer Philly Joe Jones erbij zat. Diens superieur swingende en interactieve spel gaven die ritmesecties altijd een extra lading. Mobley nam 7 albums op met Jones in de ritmesectie en die kreeg hij in chronologische volgorde te horen. Op 7 maart en 2 oktober 1963 maakte hij opname in de studio van Rudy Van Gelder in New York voor Blue Note. Deze opnamen werden uitgebracht op het album No Room for Squares. U hoort in deze uitzending de opname van 2 oktober 1963 met in de bezetting Mobley op tenorsax, Lee Morgan, trompet, Andrew Hill, piano, John Orr, bas en dus Jones achter de drums. Als eerste een compositie van Hank Mobley getiteld Three-Way Split. Het stuk is gebaseerd op het bekende akkoordenschema van I Got Rhythm, waarin de saxofonist laat horen hoe meesterlijk hij hierop soleert. Vervolgens hoort u een mooie ballad getiteld Carolyn, geschreven door Lee Morgan, met prachtige solos van Hank Mobley, Andrew Hill en Lee Morgan. Tot slot van de sessie hoort u van de hand van Hank Mobley het titelstuk No Room for Squares. Het stuk heeft een modaal karakter en let u vooral op de vraag- en antwoord-solo's van drummer Philly Joe Jones voor de beide blazers, haarscherp en zeer muzikaal.

In ons programma Hard Bop hier bij de Concertzender luistert u een opname van de onlangs overleden Amerikaanse saxofonist en componist Wayne Shorter. In deze speciale uitzending hoort u opname uit 1964, toen hij Art Blakey's Jazz Messengers verliet en de overstap maakte naar het Miles Davis Quintet. Op 24 december 1964 maakte Shorter zijn derde album voor Blue Note in de Van Gelder Studio in New Jersey, uitgebracht onder de titel Speak No Evil. Het album werd pas uitgebracht in juni 66 en het mag rustig gezegd worden dat dit album qua composities, uitvoering en bezetting behoort tot een van de hoogtepunten in het oeuvre van Wayne Shorter. Met de leider op tenorsax, Freddie Hubbard, trompet, Herbie Hancock, piano, Ron Carter, bas, Elvin Jones, drums, is dit met recht een 5-sterren-album. Als eerste hoort u Witch Hunt en vanaf de eerste noot zit je op de punt van je stoel. Een dynamisch en pakkend thema met schitterende solo's, een geweldige interactie en wat een superieure ritmesectie. Vervolgens hoort u Fee-Fi-Fo-Fum, ook weer die dynamiek en die ongelooflijke swingende ritmesectie die zo'n geweldige groove neerzet in zo'n lastig medium tempo. Freddie Hubbard opent met een sublieme trompetsolo. Daarna volgt de leider en die neemt alle tijd en bouwt zijn solo rustig op, gevolgd door een sprankelende pianosolo van Herbie Hancock. Dance Cadaverous is een relaxed wals met een schitterend thema. Volgens Shorter kreeg hij zijn inspiratie voor dit stuk bij het horen van Vals Triste van Sibelius. Een prachtige pianosolo van Herbie Hancock en een lyrische tenorsolo van Wayne Shorter brengen ons weer terug naar het thema.

U luistert naar het programma House of Hard Bop bij de Concertzender, met opname van de onlangs overleden Amerikaanse saxofonist en componist Wayne Shorter. Via de Hard Bop van Art Blakey's Jazz Messengers, de Post Bop van het Miles Davis Quintet, de Jazz Rock Fusion van de groep Weather Report en zijn eigen akoestische interactieve Wayne Shorter Quartet heeft deze markante muzikus zowel als saxofonist en als componist heel duidelijk zijn stempel gedrukt op de ontwikkelingen van de hedendaagse jazz. In dit programma besteedt Erik Ineke aandacht aan zijn latere hardbop-periode van midden jaren 60. Op 24 december 1964 neemt hij in de Van Gelder Studio in New Jersey het album Speak No Evil op voor het bekende Blue Note-label. De composities die hij heeft geschreven hebben een wat mysterieus karakter met elementen van de hardbop en de modale jazz. De bezetting is absoluut een perfecte combinatie met de leider op tenorsax, Freddie Hubbard, trompet, Herbie Hancock, piano, Ron Carter, bas, Elvin Jones, drums. U hoort nu het titelstuk Speak No Evil met een vette tenorsolo van Shorter die flink wordt opgejut door de geweldige ritmesectie. De solo's van Freddie Hubbard en Herbie Hancock zijn trouwens ook niet mis te verstaan. Daarna hoort u de prachtige ballad Infant Eyes, lyrisch en gedragen gespeeld door Wayne Shorter. En let u maar eens op zijn samenspel met pianist Herbie Hancock. Dat is van grote klasse. Tot slot in zeskwarts maat de compositie Wild Flower. Shorter, Hubbard en Hancock leveren stuk voor stuk zeer geïnspireerde solo's af en de cross rhythms in de begeleiding van Elvin Jones vallen allemaal perfect op hun plek. Dit hele album is een pareltje in de geschiedenis van de hardbop. De structuur van de compositie van Shorter waren vernieuwend en toch heel melodisch. Hij hoort zeker thuis in het rijtje van de grote jazzcomponisten. Wayne Shorter overleed onlangs, 2 maart 2023 in Los Angeles. Hij werd 89 jaar.

In ons programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar opname van tenorsaxofonist en componist Wayne Shorter, afkomstig van het album Night Dreamer en Speak No Evil, beide opgenomen in 1964 en uitgebracht op Blue Note. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het derde deel van vier uitzendingen met opname van tenorsaxofonist Hank Mobley en drummer Philly Joe Jones. De bekende legendarische Amerikaanse hardbop tenorist Hank Mobley heeft in zijn carrière veel opnamen gemaakt onder zijn eigen naam voor het toonaangevende Blue Note label. De ritmesecties waren altijd van zeer hoog niveau, vooral als drummer Philly Joe Jones erbij zat. Diens superieur swingende en interactieve spel gaven die ritmesecties altijd een extra lading. Mobley heeft 7 albums opgenomen met Jones in de ritmesectie en die krijgt u de komende uitzendingen in chronologische volgorde te horen. Op 26 maart 1961 maakte hij opname in studio van Rudy Van Gelder in New Jersey voor Blue Note. Deze opname werd uitgebracht op het album Workout. U hoort de standaard Three Coins in the Fountain van componist Jules Stein. Met in de line-up Mobley, tenorsax, Wynton Kelly, piano, Paul Chambers, bas en Jones, drums. Deze track van die sessie was nooit eerder gereleased, maar stond als bonustrack op de cd-uitgave. Met dezelfde bezetting als in het voornoemde stuk stond de tenorsaxofonist op 5 december 1961 weer in de studio voor opname voor het Blue Note album Another Workout. Deze sessie heeft tot 1985 op de plank gelegen en behoort zonder meer tot zijn allerbeste platen. U hoort Out of Joe's Bag, geschreven door Hank Mobley, en is een perfecte feature voor drummer Philly Joe Jones. Volgens hoort u een ontroerende uitvoering van de ballade I Should Care, geschreven door Axel Stordahl en Jimmy Kahn.

In ons programma House of Hardbop luistert u naar opname van de Amerikaanse legendarische tenorsaxofonist Hank Mobley bij de superieure hardbop drummer Philly Joe Jones. Die eerste opname van deze twee muzici samen met Hank Mobley als leider dateren van 21 april 1957, toen deze voor Blue Note het album Hank opnam in een sextetbezetting met een keur van jonge hardbop-prominenten. Op 5 december 1961 stond de tenorsaxofonist wederom in de Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey. Met een ijzersterke ritmesectie nam hij het album Another Workout op voor Blue Note. In de bezetting hoort u Mobley tenorsax, Wynton Kelly piano, Paul Chambers bas, Philly Joe Jones drums. Van de hand van Mobley hoort u het snelle Getting and Jetting. Drummer Jones vult de leider perfect aan in diens swingende tenorsolo. In het super groovy gespeelde Hank's Other Soul, geschreven door Mobley, hoort u hoe hard deze ritmesectie swingt en van Wynton Kelly word je alleen maar blij. Het laatste stuk van dit album is de Richard Rodgers classic Hello Young Lovers. De tenorist speelt hierin een schitterende solo, majestueus en melodieus. En Philly Joe Jones' oren staan wagenwijd open en volgt perfect de muzikale lijnen van zijn werkgever.

Dit is House of Hardbop bij de Concertzender met het derde deel van 4 uitzendingen over de legendarische Amerikaanse tenorsaxofonist Hank Mobley, met in de ritmesecties de geweldige hardbop drummer Philly Joe Jones. De tenorsaxofonist met zijn mooie ronde toon en zijn timing iets achter de beat vormen een fraai geheel met de lichte swingende cymbal beat van de drummer. Op 7 maart 1963 staat Mobley na lange tijd weer in de Van Gelder studio voor opname in quintetbezitting met Donald Byrd, trompet, Herbie Hancock, piano, Butch Warren, bas, Philly Joe Jones, drums. Deze opnames zijn uitgebracht op Blue Note onder de titel No Room for Squares. Als eerste hoort u een compositie van de leider getiteld Old World, New Imports. Het is een stuk in uptempo met vooral een waanzinnig goede pianosolo van Herbie Hancock en een crispy drum chorus van Philly Joe Jones. Vervolgens, tot slot, de compositie Up a Step, waarin de saxofonist zich op modale paden begeeft en daar geen moeite mee heeft. Als u goed luistert, is het eigenlijk een langzamere uitvoering van Getting and Jetting van Another Workout Sessie uit 1961. De sfeer gaat alleen meer richting Miles Davis, mede door het geluid en het spel van trompetist Donald Byrd en pianist Herbie Hancock. Hancock, die op deze sessie in absolute topvorm verkeert, was ten tijde van deze opname ook lid van het Miles Davis Quintet.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar Blue Note opname uit 1961 en 63 van tenorsaxofonist Hank Mobley. Afkomstig van de cd Workout, opgenomen in 61. Van de cd Another Workout, ook opgenomen in 1961. En van de cd No Room for Squares, opgenomen in 1963. Samengesteld voor de concertzender dit programma door Erik Inge.

Dag luisteraars, dit is de Concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar het eerste deel van een aantal uitzendingen met opname van tenorsaxofonist Hank Mobley met drummer Philly Joe Jones. En dat is de bekende legendarische Amerikaanse hardbop tenorist Hank Mobley. Hij heeft in zijn carrière veel opnamen gemaakt onder eigen naam voor het toonaangevende Blue Note label. De ritmesecties waren altijd van zeer hoog niveau, vooral als drummer Philly Joe Jones erbij zat. Diens superieur swingende en interactieve spel gaven de ritmesecties altijd een extra lading. Mobley heeft 7 albums opgenomen met Jones in de ritmesectie en die krijgt u in de komende uitzendingen in chronologische volgorde te horen. Op 2 oktober 1957 gaat Hank Mobley de Rudy van Gelder studio in om een opname in sextet bezetting te maken. En natuurlijk is dat voor het Blue Note label. Het zou worden uitgebracht onder de titel Pappen. In deze bezetting hoort u Hank Mobley op tenor, Art Farmer trompet, Pepper Adams baritonsax, Sonny Clark piano, Paul Chambers op bas en Philly Joe Jones op drums. Als eerste hoort u van Miles Davis het bekende Tune Up. Art Farmer is de eerste solist en hij heeft het niet makkelijk met het snelle tempo. Pepper Adams daarentegen speelt hier met het grootste gemak een geweldige solo. Ook Hank Mobley brengt hier een hele evenwichtige, relaxte en melodische solo ten gehore. Philly Joe Jones speelt 2 perfecte drumchorussen waar je de klok gelijk op kunt zetten. Het laatste stuk van deze sessie is een compositie van Mobley, getiteld East of Brooklyn. Het is een medium swinger en de eerste solo is van Mobley, die hier laat horen wat een meesterlijk swingende tenorsaxofonist hij is in dit soort tempo's. Art Farmer is hier veel meer op zijn gemak en Pepper Adams is zoals altijd messcherp in ideeën en timing.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar opname van de Amerikaanse legendarische tenorsaxofonist Hank Mobley met de superieure hard bop drummer Philly Joe Jones. De eerste opname van dit duo op drums dateren van 21 april 1957, toen Mobley voor Blue Note het album Hank opnam. En dat gebeurde in een sextetbezetting met een keur van jonge hardbop-prominenten. Op 26 maart 1961 ging Mobley wederom de studio van Rudy van Gelder in, samen met Philly Joe Jones. En dat werd een opname van een van de beste en bekendste platen van deze geweldige hardbop-saxofonist. Het album kreeg de titel Workout en werd uitgebracht op Blue Note. De bezetting was eigenlijk een all-star bezetting. Naast tenorsaxofonist Hank Mobley hoort u Grant Green op gitaar, Wynton Kelly piano, Paul Chambers bas en natuurlijk Philly Joe Jones op drums. Philly Joe Jones speelt 8 maten drums als opening van het titelstuk Workout en dan neemt de leider, Hank Mobley, de eerste solo op en steekt direct energiek van wal, gevolgd door Grant Green en Wynton Kelly. Philly Joe Jones speelt hier 3 glasheldere drumchorussen. Aha is wederom een compositie van Hank Mobley met een geweldige groove. Mobley speelt hier een fantastische tenorsolo. Alle elementen van de echte pure jazz zijn aanwezig. Maar ook Grant Green, Wynton Kelly en Paul Chambers weten exact hoe laat het is. En Philly Joe Jones, zijn swingende begeleiding, is gewoon subliem.

U luistert naar het programma House of Hard Bop met de eerste van vier uitzendingen over de legendarische Amerikaanse tenorsaxofonist Hank Mobley. Met in de ritmesecties de geweldige hard bop drummer Philly Joe Jones. Mobley, met zijn mooie ronde toon en zijn timing iets achter de beat, vormen een fraai geheel met het licht swingende bekkenspel van Philly Joe Jones. We gaan verder met de opname van 26 maart 1961 in de Rudy van Gelder studio. En dan heb ik het over het album voor Blue Note, Workout. Mobley was in die periode nog lid van het Miles Davis Quintet, waar hij het niet gemakkelijk had als opvolger van John Coltrane. Maar met de snelle blues Smoken laat Hank Mobley wel zien waartoe hij in staat is met een drummer als Philly Joe Jones achter zich. Hij wordt tot grote hoogte gestuurd. Ook Grant Green en Wynton Kelly weten er aardig raad mee en de om- en omviertjes van Mobley en Philly Joe Jones zijn genadeloos. Vervolgens hoort u de standaard The best things in life are free. Na het thema in een swingende two-beat van de ritmesectie komt Hank Mobley met zijn solo zo swingend binnenwandelen dat je er alleen maar heel blij van kunt worden. Mede ook dankzij de manier waarop Philly Joe Jones van brushes op sticks overgaat. Als laatste hoort u nog een gedeelte van een medium blues van de hand van Mobley. Het heeft de veelzeggende titel Greasin' Easy. De ritmesectie zet een super swingende groove neer. En het is duidelijk te horen dat zowel Mobley, Green als Wynton Kelly echte bluesspelers zijn van de bovenste plank.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1957 en 1961 van tenorsaxofonist Hank Mobley. Ze komen van de cd Poppin, opgenomen in 1957 en uitgebracht op het Blue Note label, en van de cd Workout op hetzelfde label, opgenomen in 1961. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het eerste deel van een aantal uitzendingen met opname van tenorsaxofonist Hank Mobley met drummer Philly Joe Jones. De bekende legendarische Amerikaanse hardbop-tenorist Hank Mobley heeft in zijn carrière veel opnamen gemaakt onder eigen naam voor het toonaangevende Blue Note label. De ritmesecties waren altijd van zeer hoog niveau, vooral als drummer Philly Joe Jones erbij zat. Diens superieur, swingende en interactieve spel gaven de ritmesecties altijd een extra lading. Mobley heeft 7 albums opgenomen met Jones in de ritmesectie. Die krijgt u de komende uitzendingen in chronologische volgorde te horen. Op 21 april 1957 gaat Hank Mobley de Rudy Van Gelder Studio in om een opname te maken in sextetbezetting voor Blue Note. Dit album werd uitgebracht onder de veelzeggende titel Hank. In de bezetting hoort u Mobley op tenorsax, Donald Byrd, trompet, John Jenkins, altsax, Bobby Timmons, piano, Wilbur Ware, bas, Philly Joe Jones, drums. Als eerste hoort u Hank Mobley's compositie Fit for a Hanker. Een medium uptempo swinger waar je vrolijk van wordt met geweldige solo's van Donald Byrd, John Jenkins, Bobby Timmons en uiteraard Hank Mobley met zijn herkenbare warme, ronde sound. Het ritmeteam van Wilbur Ware en Philly Joe Jones staat als een huis. Het volgende stuk, High Groove, Low Feedback, is ook van de hand van de leider die de eerste solo neemt. En let u vooral op zijn mooie timing en frasering. Zowel in zijn begeleiding, zijn solo, als in het shout chorus laat Philly Joe Jones horen wat voor een geweldige drummer hij is. Hij lijmt het ensemble als het ware aan elkaar.

In ons programma House of Hard Bop bij de Concertzender luistert u een opname van de Amerikaanse legendarische tenorsaxofonist Hank Mobley met de superieure hard bop drummer Philly Joe Jones. De eerste opname van Hank Mobley met Philly Joe Jones op drums dateren van 21 april 1957, toen Mobley voor Blue Note het album Hank opnam in een sextetbezetting met een keur aan jonge hardbop-prominenten. En dat waren naast tenorist Hank Mobley, Donald Byrd, trompet, John Jenkins, altsax, Bobby Timmons, piano, Wilbur Ware, bas, Philly Joe Jones, drums. Je hoort als eerste stuk Cole Porter's Easy to Love, waarbij zowel Hank Mobley, Donald Byrd, John Jenkins en Bobby Timmons voortreffelijk soleren en in de 4-om-4 solo's met de blazers laat Philly Joe Jones aan duidelijkheid niets te wensen over. Vervolgens hoort u de standaard Time After Time van componist Julius Stein, uitgevoerd als ballad met een prachtige cadens op het einde van tenorist Hank Mobley. Tot slot van deze sessie een swingende blues geschreven door Bud Powell, getiteld Dance of the Infidels. Na de intro van Philly Joe Jones volgt het thema en gaan de solisten los. Na twee drumchorussen weten de solisten niet van ophouden en volgt er een knallend slot.

U luistert bij de Concertzender naar het programma House of Hardbop, met het eerste deel van 4 uitzendingen over de legendarische Amerikaanse tenorsaxofonist Hank Mobley, met in de ritmesecties de geweldige hardbop-drummer Philly Joe Jones. Hank Mobley, met zijn mooie ronde toon en zijn timing iets achter de beat, vormen een fraai geheel met het lichte, swingende bekkenspel van Philly Joe Jones. Op 20 oktober 1957 ging Mobley opnieuw de Rudy Van Gelder Studio in New Jersey voor weer een sextetopname voor Blue Note. Ditmaal in een totaal andere bezetting, maar wel weer met Philly Joe aan de drums. Deze hebben lang bij Blue Note op de plank gelegen en zijn pas voor het eerst uitgebracht onder de titel Poppen in 1980 in Japan. Onbegrijpelijk, omdat er uitstekend wordt gemusiceerd. In de bezetting hoort u Mobley, trompetist Art Farmer, baritonsaxofonist Pepper Adams, pianist Sonny Clark, bassist Paul Chambers en drummer Philly Joe Jones. U hoort als eerste Poppin, het titelstuk van het album en geschreven door Hank Mobley. Na het thema is de eerste solist pianist Clark met een formidabele solo, gevolgd door het donkerbruine baritongeluid van Pepper Adams. Daarna volgen Art Farmer op trompet en de leider op tenorsax met een mooie, elegant, vloeiende solo die uitmondt in een 8-om-8 solo met Philly Joe Jones. Vervolgens een mooie uitvoering van de ballad Darn That Dream van Jimmy Van Heusen, waarin Hank Mobley de melodie op schitterende wijze omspeelt, prachtig begeleid door pianist Sonny Clark met zijn mooie lichte touché. En dan tot slot weer een compositie van Hank Mobley getiteld Getting Into Something. Een typische compositie tussen swing en bob in van Mobley in een medium uptempo. Hank Mobley is de eerste solist en speelt een relaxed swingende solo, gevolgd door zeer inspireerde solo's van Art Farmer, Pepper Adams en ook Sonny Clark. Het ritme tandem loopt als een trein, maar dat is niet zo verwonderlijk, want Paul Chambers en Philly Joe Jones waren in die tijd de vaste ritmesectie van het beroemde Miles Davis Quintet.

In House of Hardbop, hier bij de Concertzender, heeft u geluisterd naar de opname uit 1957 van tenorsaxofonist Henk Mobley. Afkomstig van de cd Henk, opgenomen in 1957 en uitgebracht op Blue Note. En van de cd Poppin, ook uit 1957 en uitgebracht bij Blue Note. House of Hardbop bij de Concertzender, samengesteld door Erik Ineke.

Dit is De Concertzender. Welkom bij House of Hardbop. Vandaag het tweede deel van een serie over het legendarische kwartet van pianist Rijn de Graaf, geboren in 1942. En ook tenorsaxofonist Dick Vanek, geboren in 1940, overleden 2022. Pianist Rijn de Graaf is een van Nederlands belangrijkste bebop en hardbop pianisten en heeft zeer vele, vooral Amerikaanse solisten begeleid met zijn trio zoals Dexter Gordon, Johnny Griffin en Al Cohn. Saxofonist Dick Vanek speelde in diverse bekende radioorkesten zoals de Skymasters en het internationaal befaamde Metropoolorkest. Daarnaast leidde hij nog samen met pianist Rob van der Broek de groep Free Air. Het Rijn de Graaf Dick Vanek kwartet werd opgericht in 1964, naar aanleiding van een ontmoeting op het Loosdrecht Jazzconcours in 1962. Er was direct een klik en de oprichting van dit kwartet was een feit. De ritmesectie wilde nogal eens wisselen, maar vanaf 1976 tot aan de laatste tournee in 1989 was de samenstelling constant. Er waren vele optredens in binnen- en buitenland en er werden ook diverse albums opgenomen. In deze uitzending hoort u van een aantal opnamen. De stijl van de groep bewoog zich tussen hardbop en modale jazz. Op 25 juni 1983 werden in Studio 44 in Monster de opname gemaakt voor het album Cloud People, dat in 1984 werd uitgebracht op het bekende Timeless label van Wim Wicht. U hoort het titelstuk Cloud People van de Amerikaanse componiste en pianiste Jill McManus. Met in de bezetting Rijn de Graaf, piano, Dick Vanek, fluit, Koos Seriers, bas en uw programmamaker Erik Ineke achter de drums. Na het piano-intro hoort u Dick Vanek in het thema op fluit. Hij laat hier duidelijk horen dat hij naast een geweldige tenorsaxofonist ook nog eens een zeer begaafd fluitist was. Op 25 en 26 februari 1989 stond dit kwartet weer in Studio 44 van Max Bolleman in Monster voor de opname van hun laatste album getiteld Jubilee, uitgebracht op het Timeless label. De bezetting bleef hetzelfde, maar de groep werd voor deze opname voor een aantal stukken uitgebreid tot een sextet met als gasten trompetist Jarmo Hoogendijk en trombonist Bart van Lier. Als eerste hoort u het kwartet met een compositie van Rijn de Graaf, getiteld Uptown Express, genoemd naar een subwaylijn in New York, een stad die de Graaf met grote regelmaat bezocht. Het hoge tempo van het stuk komt aardig overeen met de titel. Het kwartet was dan ook berucht om zijn uitvoeringen in razendsnelle tempi.

In dit programma House of Hardbop bij de Concertzender luistert u een opname van het legendarische Rijn de Graaf Dick Fennick kwartet. Dit kwartet heeft zeer veel opgetreden in clubs, concertpodia en festivals in binnen- en buitenland van 1964 tot 1989. Het was een van de meest vooruitstrevende en energieke hardbopgroepen van de jaren 70 en 80. Beïnvloed door de muziek van onder andere Sonny Rollins en John Coltrane had het kwartet een volkomen eigen sound ontwikkeld. En vooral de interactie van de beide leiders met de ritmesectie was een belangrijk ingrediënt. Dat zorgde voor uitermate spannende en ook hele vrije momenten. Op 25 en 26 februari 1989 maakte het kwartet zijn laatste album, getiteld Jubilee, voor het Timeless. De opname vond plaats in Studio 44 in Monster. In de bezetting hoort u Rijn de Graaf, piano, Dick Fennick, tenorsax, Koos Riersen, bas, Erik Ineke achter de drums. Voor deze gelegenheid werd het kwartet uitgebreid tot een sextet met Jarmo Hoogendijk, trompet, Bart van Lier, trombone. Deze sextet-bezetting hoort u in een gezamenlijke compositie van de leiders getiteld Going Up. Let u vooral op de fenomenale trompet- en trombone-solo's van respectievelijk Jarmo Hoogendijk en Bart van Lier. Hierna volgt de Slow Blues Jubilee in driekwartmaat geschreven door de beide leiders. Dick Fennick speelt hier in een genadeloos tenorsolo, waarin de essentie van de blues van afdruipt en die essentie is minstens zo aanwezig in de pianosolo van Rijn de Graaf.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar opname van het legendarische Rijn de Graaf Dick Vennick kwartet. Dit kwartet heeft tussen 1964 en 1989 heel veel opgetreden in clubs, op concertpodia en op festivals in binnen- en buitenland. De groep was een van de meest vooruitstrevende en energieke hardbopgroepen van de jaren 70 en 80. Beïnvloed door de muziek van onder meer Sonny Rollins en John Coltrane, had het kwartet een volkomen eigen sound ontwikkeld en vooral de interactie van de beide leiders met de ritmesectie was een belangrijk ingrediënt dat ervoor zorgde dat er uitermate spannende en ook hele vrije momenten waren. U hoort deze uitzending opname van het kwartet uit 1977 en 1983. Op 14 november 1977 stond het kwartet in de Vendal Sound Studio in Loenen aan de Vecht. Ze maakten opname voor het album Model Soul, uitgebracht op Timeless. In de

zetting hoort u Rijn de Graaf op piano, Dick Vennick op tenorsax, sopraansax en fluit, Koos Seriersen op bas en Erik Ineke achter de drums. Van Dick Vennick hoort u nu zijn compositie Lonely Hunter. In dit stuk hoort u een prachtige fluitsolo van Dick Vennick en een parelende pianosolo van Rijn de Graaf. Het laatste stuk van dit album, het titelstuk Modal Soul, is van Rijn de Graaf. In dit modale stuk worden alle grenzen van de vrije improvisatie flink onderzocht, waarbij bassist Koos Seriersen niet schuwt zijn bas te bewerken met een drumstick.